0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
2: King, you gotta recognize distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: King Distortion. King Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Makkelijk retour.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lot cadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de

Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.
21: Kink Distortion.
22: Keihard in de ochtend.
20: Kink.
23: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
24: En toen was het alweer maandag. 6 juli 2026. Een hele nieuwe week voor de boeg, mensen.
25: Goedemorgen.
24: Goedemorgen, metalvrienden. Een hele nieuwe week voor de boeg. Een hele nieuwe week vol met nieuwe avonturen. En het begint op deze maandag allemaal. En je weet natuurlijk dat het maandag is. Je stond vanmorgen op, je dacht, het is maandag. Of je bent dan fris en fruitig. Of je hebt misschien wel dit gevoel.
26: Het is alsof er een boor in mijn hoofd ronddraait.
24: Dat kun je natuurlijk ook hebben. Maar ik moet zeggen, ik ben fris en fruitig. Dat was gisteren wel anders. Ik had afgelopen zaterdag een feestje van de plaatselijke carnavalsvereniging. En wat je misschien nog niet weet, is dat ik aan de ene kant helemaal into metal ben. En aan de andere kant dus president van de plaatselijke carnavalsvereniging. En het was een goed feestje. En op de een of andere manier is bij die gasten altijd... is het feest, dan moet er bier bij. Dus dat ging vrij hard. En wat je natuurlijk ook hebt, is dat daar heel veel Nederlandstalige knijters worden gedraaid. Dus ik mag je eerlijk zeggen, ik ben blij dat ik vandaag weer hier in de studio zit met de koptelefoon. Met al die lekkere metal hits die ik voor jou mag gaan draaien. De grootste vriend staat weer links naast me. Een grote kan sterke zwarte koffie, zo zwart als mijn ziel. En zo dadelijk heb ik AC/DC voor je, Thunderstruck. Maar normaal beginnen we altijd met een band die ergens vandaag in het land optreedt. Maar het is stil in concertland vanavond. Ik heb alle concertagendas gecheckt, maar het is echt helemaal leeg. En dus gaan we even terugblikken naar een concert dat afgelopen zaterdag was in Café de Jack in Eindhoven. Green Jelly. Ik had enorm zin om deze classic uit 93 weer eens te gaan draaien. Hier is Green Jelly en Three Little Pigs. Goedemorgen.
0: Keihard in de ochtend met Mike Arns. King Distortion.
1: Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs.

Dit is toch heerlijk wakker worden. AC/DC en Thunderstruck. En niet alleen lekker wakker worden, maar ook al als je onderweg bent, is dit natuurlijk zalig. Thunderstruck, King Distortion, keihard in de ochtend. En vorige week vertelde ik jou in Keihard in de Ochtend dat ik nogal onder de indruk was van de nieuwe single van Bring Me The Horizon. Een band die mij toch een beetje in slaap had gesukkeld de afgelopen tijd. Een band die ik toch een beetje kwijt was geraakt. En ze zijn terug met een keiharde nieuwe single. En ook de inhoud, de textuele inhoud, is nogal pittig. Er worden bijvoorbeeld heel veel metaforen van het slachthuis aangehaald in de single. Some of us are butchers, some of us are lambs, send me to the abattoir. Dat wordt allemaal gesuggereerd. En het gaat eigenlijk over de ontmenseling. Nou, dat is een moeilijk woord, zeg. Over de ontmenselijking, hè, van rondom de hele maatschappij. En wij verliezen een beetje onze menselijkheid. De videoclip die erbij zit, ik weet niet of je die al hebt gezien. Ga dat doen. Maar wees gewaarschuwd, hij is zeer bruut. Er zit ook een waarschuwing voor. Als je het gaat kijken, staat er. Wees gewaarschuwd dat er hele bloederige beelden in zitten. Nou, ze zijn helemaal terug, vind ik. Bring Me The Horizon. Ik ga hem toch nog een keer draaien voor je vandaag hier in de ochtendshow. En die...

Linkin Park. King Distortion keihard in de ochtend. En natuurlijk Nam. We gaan even naar Assen in Drenthe. Want daar zit de band natuurlijk Blackbriar. Ze hebben onlangs een nieuwe EP uitgebracht. Die heet Our Long Cursed Sleep. Je kunt ze ook nog live zien. 31 juli staan ze op Castlefest. En nu zijn ze op King Distortion met Moonflower. En zometeen trouwens Lamb of God op King Distortion.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: Loterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Een van de hardst werkende bands in de metal scene, denk ik wel. Distant Humans Come. Pak even erbij wat ze in 2026 allemaal gaan doen. Nou, de band zegt, we gaan dit jaar meerdere singles uitbrengen. Er komt nog een studioalbum later dit jaar. Een grote Europese tour willen ze nog gaan doen. En verschillende zomerfestivals. Maar die verschillende zomerfestivals stonden onder andere natuurlijk op Jera Open Air onlangs. Distant Humans Come. En zo dadelijk King Distortion, keihard in de ochtend. Judas Priest, Crown of Horns. Maar eerst Arch Enemy en War Eternal.

In Flames en Alias. Straks na 8 uur ga ik je een overzicht geven van de top 10 van de lijst van Acheman. De hitlijst die je iedere vrijdag kunt horen op King Distortion. En nu nog Megadeth, A Tout Le Monde.

0: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed. Ik kom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Even bollen, iedereen.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.
11: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
10: Kink.
12: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Disciples for I Am King. Deze band rond zangeres Alma Aliza Day kondigde vorig jaar ineens hun afscheid aan. En ik vond dat moeilijk, merkte ik. En ga de band enorm missen straks. Want ik vind ze echt, echt, echt fantastisch. Zo dadelijk geef ik je een overzicht van de top 10 van de lijst van Aggerman, die afgelopen vrijdag op King Distortion was. Dan kunnen we ook meteen kijken of deze single ook inmiddels al de lijst heeft gehaald. Nieuwe single van Airborne. Dit is Kid in a Candy Store.

Komende vrijdag staan ze op Bospop. Je hoort Airborne en Kid in a Candy Store. En ik zei zo net van, we kunnen gelijk even checken of de plaat in de lijst van Aggerman staat. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want deze single kwam afgelopen donderdag uit. En de lijst van Aggerman is dan al gepubliceerd op donderdagavond. Dus dat kan helemaal niet. Volgende week weer een kans kijken of dan Airborne in de lijst van Aggerman staat. En diezelfde lijst, de top 10 daarvan, ga ik even met je doornemen. Op 10 gezakt van 1 Crying Fire van Avatar. 9 Empath van Russian Circles. En Shadow Life van Insomnium gaat van 6 naar 8. Ignea, Dreams of Lands Unseen staat op nummer 7 en komt daar nieuw binnen. En op 6 nieuw binnen ook Into the Fire van Arion. Met dan A-R-I-O-N. Kom niet in de wacht. Van 18 naar 5 gestegen, bent met een fantastische naam. Villagers of Owayanina City en Ghosts in the Sky. Op 4 nieuw binnen, Sinner, Leave It All Behind. En gestegen van 13 naar 3, Existing to Expire van The Eternal. Op nummer 2, daar staat The One van Frozen Crown. En gestegen van 3 naar 1, 2 weken nu in de lijst. De nieuwe single van Behemoth en I Sculpture. En die gaan we natuurlijk draaien in keihard in de ochtend. Vanochtend de ochtendshow op King Distortion. Nieuwe single van Behemoth, nummer 1 dus in de lijst van Aggerman. I Sculpture.

Rage Against the Machine en Guerrilla Radio. Daarvoor nog Rammstein, Ich tu dir weh. Zometeen een voorbeeld dat een van de beste songs van een band op een van de minste albums kan staan. Fuel van Metallica. En ik stel je straks nog voor aan mijn grote dikke ikke tip van deze week. En nu nog Gojira, Born for One Thing op King Distortion. Dit is keihard in de ochtend.

0: Demotion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
1: Keihard in de ochtend.
2: Met Mike Arndt.
1: Kink Distortion.

Nieuwe single van Five Finger Death Punch. De Oppresso Liber. En dit is dus niet de nieuwe grote dikke ikketip van deze week. Want die ga ik nu bekendmaken. En het is eigenlijk naast gewoon dat ik het een fantastisch nummer vind. Eigenlijk ook een eerbetoon aan een band die al in 1968 is begonnen. En hun 24ste album heeft uitgebracht. Ik vind het een enorme prestatie dat deze band nog steeds vandaag de dag, daar waar andere bands teren, hè, als ze zo lang on the road zijn, op hun oude discography, brengen zij keer op keer nog steeds nieuwe, goede albums uit. De vorige plaat, Is One, die was al heel erg goed. Het nieuwe album, Splat, heeft het afgelopen weekend, het hele weekend, op mijn oren gezeten. De single die daar vanaf kwam, heb ik vorige week al gedraaid in keihard in de ochtend. Maar ik vind hem zo goed. Ik maak hem voor deze week, de hele week, mijn grote, dikke, ikke tip. Deze week hoor je hem iedere dag in keihard in de ochtend. De nieuwe single van Deep Purple, Guilt Trippin'.

Wat een schoonheid. En daarom hoor je hem deze week iedere dag in de ochtendshow op King Distortion. Mijn grote dikke ikketip van deze week, Deep Purple en Guilt Trippin. En dan zit de maandagsaflevering van Keihard in de Ochtend er alweer op. Straks om 4 uur is er live en puur op King Distortion. Tot die tijd draait Cas de allerlekkerste rock en metal voor jou. En dat doen we natuurlijk 24/7 a day. Keihard in de Ochtend is er morgen vroeg weer van 7 tot 9. Nu nog voor je Happiness and Slavery, 9 Inch Nails. Tot morgen.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames, Lamb of God, Slaughter to Prevail, Godsmack, Thy Art is Murder, Primus, Testament, Amorphis, Bleed from Within, Overkill en Soulfly.

0: altijd snelle levering bij Zalando.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kink. Distortion.

0: vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos.
13: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Zo,
13: waar
14: is het warm? Waar is het koud?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de volgende op odido.nl. Tot zo!
17: Odido. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In 1 keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames, Lamb of God, Slaughter to Prevail,

0: Gap app Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest, 14, 15 en 16 augustus, IJsportcentrum Eindhoven.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw

0: 2,70. Lidl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
5: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%!

0: Distortion.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Distortion.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh... Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: voor maar 2,79. Lidl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Kink-app. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven. Kink.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: sparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: King. King. Distortion.
11: 2. 3.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Renault.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottum. Dit is Live en Puur, het programma met Lex Underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En we zijn nog heel hard aan de bijkomen van Jeroen R. We duiken toch speciaal voor jullie de studio in. En terwijl we op Jeroen R. een heerlijk menu aan bands hadden, kwamen we overal nergens bands tegen uit de Lage Landen. Dus dachten we, weet je wat, vandaag draaien we de bands die we tegenkwamen en een beetje extra. En we hebben vandaag ook voor jullie speciaal een ware primeur. En van wie dat is, dat horen jullie zo. Maar eerst trappen we af met het gevoel wat voor ons de afgelopen dagen heerste. Hier zijn de Heideroosjes met Ik Wil.

0: Ja, en dat was Ik wil niks van heideroosjes. En ondertussen zijn wij nog eventjes bezig met de laatste dingen qua opbouw van onze studio. Want ja, als je een weekend lang op een festival bent, dan heb je alles ingepakt en moet alles ook weer uitgepakt worden. Maar ondertussen is onze gast van vandaag aangeschoven. Want we hebben heel eventjes iemand in de uitzending die met een hele toffe primeur voor ons komt. Welkom, Hans. Even kijken. Ja, het microfoon is ook
1: aan.
0: Ja,
1: nog een keertje. Ja. Helemaal goed.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Want jij bent van Rising Rebellion.
1: En yes, nog steeds.
0: Ja, nog steeds, gelukkig maar. En we hebben natuurlijk al iets vaker in de studio gehad, maar ja, met recht. Want ja, er is weer wat nieuws volgens mij bij jullie.
1: Ja, maar vanavond komt onze nieuwe single uit.
0: Oh, wat ontzettend
1: fijn. Officieel morgen, maar het is vanavond natuurlijk.
0: Ja, wat tof. En ja, wat voor iets kunnen we... Ja, we gaan straks natuurlijk luisteren, maar wat voor iets is het geworden?
1: Goed, dat is een hele goede vraag. Ska!
0: Reggae!
1: Ja. Jij hebt hem al gehoord, hoor ik al. Nee, ja, het is hetzelfde als wat we altijd al doen. Alleen, ja, het is nog weer een stapje meer een teamproces geworden. Qua schrijven met deze nieuwe nummer. Dus ja, het is 2.0, zeg maar. Even wat dat meer uitgewerkt, in mijn mening.
0: Terwijl jullie al een band zijn die ontzettend in detail treedt met alles en alles zo goed en strak mogelijk weer af te werken.
1: Ja, klopt. Maar ja, nu hebben we echt alles samen geschreven. Van de eerste plaat waren sommige nummers van mijn hand, sommige van Marijn, een paar samen. En nu is bijna alles wel samen in elkaar gezet. Dus ik vind dat wel, dat je dat wel kan horen.
2: En volgens mij van het eerste album waren er ook nog zelfs nummers van echt de beginperiode van dik 10 jaar geleden. Als
1: nou
2: meer
1: ja,
2: was, toch?
1: Ik vond de eerste demo-opname en die kwam uit 2012.
0: Oh, zo.
2: 14 jaar geleden.
1: Klonk wel precies hetzelfde als hoe die nu op de plaat staat. Dus het is wel...
2: Oké, dat is op zich wel positief.
1: Ja, dat was alweer grappig.
2: Oh, maar dit is dus echt gewoon een team effort geweest van de band zoals het nu is.
1: Ja.
2: Ook helemaal vers opgenomen en alles.
1: Ja.
2: En is dat ook weer een opmars naar meer?
1: Ja, er komt nog meer aan. Oh. Hoe en wat, dat komt later naar buiten. Maar we gaan in ieder geval gewoon lekker door.
0: Dat is wel fijn om te horen.
2: Heel fijn.
0: En kunnen we dat dan toevallig ergens rond eind september gaan verwachten dat we nog weer iets nieuws gaan horen? Dan?
1: Ook.
0: Ook.
2: Ja, ja, wat is er eind september nou ook weer? Ik zit te denken, maar...
1: Ja.
2: Wat hebben we dan ook alweer?
1: Toch weer Rebellion Fest.
2: Oh ja, dat was er. Ja. Oh, en hoeveel bands staat daar dit keer?
1: Uit mijn hoofd 8.
2: Het is weer volle bak.
1: Ja.
2: Oh, lekker. Ja, nee, dus erg gezellig de laatste 2 edities.
1: Ja, super.
2: Dus ik ga ervan uit dat het nu ook weer gewoon hartstikke mooi wordt. En bommetje vol.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Aan de band zal het niet liggen.
2: Nee, dat zeer zeker niet. Dat komt wel goed, denk ik.
1: Zeker.
0: En ja, we hebben sowieso zo meteen nog eventjes tijd om even verder te praten. Maar ik denk dat we eerst even moeten gaan luisteren naar wat het resultaat is geworden. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, zeker. Dit is Rising Rebellion met Death Trap.

0: Funk Distortion.
1: Ja, Rise and Rebellion met Death Trap. En je zei het al net, Hans, dat het weer gewoon een stukje strakker, nog beter, nog meer jullie zelf is. En wat een onwijs lekker track is dit geworden, zeg.
2: Ja, dankjewel. Ik ben zelf ook heel blij mee.
1: En dat was te hopen.
2: Ja, gewoon vooral omdat er een hele dikke groove in zit weer, die gewoon ja, voor ons belangrijk is.
1: Ja, maar ja. Dat hoor je. En het klinkt wel gewoon als echt inderdaad Rise and Rebellion, maar dan weer echt een stapje gewoon overtreffen de trap van wat jullie al doen.
2: Ja, onze bassist zegt altijd, Marijn, van ik wil iets nieuws schrijven wat we niet al eerder gedaan hebben. En bij dit nummer vind ik dat ook wel heel treffend. Er zit weer iets in wat we nog nooit gedaan hebben.
1: Dus ja, dat
3: heel tof. Houd het wel lekker fris ook voor jezelf, denk ik.
2: Niet een plaat maken van een half uur die eigenlijk hetzelfde trucje is de hele tijd.
3: Dat
2: is een uitdaging.
3: Dezelfde opname had kunnen zijn als de vorige keer. Ja. Alleen dat je met twee albums hebt gesplitst.
2: Precies.
3: Nee, volgens mij is hij goed gelukt zo.
2: Ja, zeker.
3: Heel fijn. Tof.
1: Lekker. En wat kunnen we de komende maanden nog van jullie verwachten tot aan Rebellion Fest?
2: In ieder geval nog één release voor Rebellion Fest. Nog één nieuw nummer. En dan spelen we nog in Den Helder, 22 augustus.
1: Oké, een nieuw festival volgens mij, of niet?
2: Ja, ik weet niet of het de eerste keer is of de tweede. Is het de eerste keer? Ah, oké. Dat is wel tof. Delhi Deadfest. En dan hebben we nog eentje die ook in september komt. Die wordt binnenkort bekendgemaakt.
1: Oké, spannend.
2: En dan hebben we Rebellion Fest uiteraard. En dan 3 oktober ook nog in Dordrecht, op Dordt Metal Fest.
1: Oké.
2: Eindelijk een keer uit de regio. Want de vorige keer hadden we er 2, maar die zijn door de organisator, door de kaartverkoop, viel tegen.
3: Mm. Nou, dat was wel
2: zo gecanceld, helaas.
3: Ik hoor dat vaker de laatste tijd.
2: Ja, dat was met Master. Die band uit Amerika. Die gast woont nu in Tsjechië, maar die hele oude band. Dus dat leek ons wel tof, was in Maastricht.
3: Mm-hmm.
2: Ja, die hadden zo weinig kaarten verkocht in de voorverkoop. Dat is belachelijk.
1: Oh, dat is echt heel jammer.
2: De stekker uitgetrokken. Dus ja, je kan wel. Mensen kopen geen kaarten meer in de voorverkoop, helaas. Dus dat is wel een oproep aan iedereen. Als je wil dat een band komt spelen, koop een kaartje. Want dat is echt, het is geen grapje. Mensen zeggen, de organisatoren zeggen echt zo dingen af.
3: Ja, nee, dat is zeker waar. Je merkt het ook steeds vaker ook dat inderdaad voorverkoop gewoon niet zo soepel loopt. Dus laten we hopen dat dat deze gewoon door blijft gaan. Want dat zou wel lekker zijn, inderdaad wat je zegt, uit de regio.
2: Ja.
3: Dus mooi om te doen, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, we kijken heel erg naar uit. Dus de aankomende paar maanden wordt het lekker druk.
3: Lekker. Mag ook mooi.
2: Ja,
1: wij kijken in ieder geval heel erg naar uit om in ieder geval de nieuwe track Death Trap van Rise and Rebellion vaker te kunnen gaan draaien. En we kijken uit naar alles wat er gekomen van jullie.
2: Nou, jullie horen vanzelf als er wereldnieuws komt.
3: Ik denk het ook wel.
1: Ja. Hey, en wij gaan zo meteen gelijk weer door naar de bands die we zijn tegengekomen op Jera On Air. En een van de bands, daar kwamen natuurlijk onze vriend van de show, kan ik wel zeggen, Rob tegen van Born From Pain. Die ineens eventjes een extra cadeautje voor ons had voor tijdens de uitzending.
3: Ja, zeker. Dat vond ik een heel leuk cadeautje om te hebben. Hij kwam ineens aanzetten met Freddy Madball. Dus dat was heel gezellig. En helemaal mooi, omdat dat je natuurlijk binnenkort ook een nieuw album uit hebben.
1: Ja.
3: Rob, nogmaals, thanks daarvoor. En Rob heeft natuurlijk zelf ook nieuw materiaal uit. En is dat toevallig ook wat we in de lijst hadden?
1: Nee, want dat nieuwe materiaal, het is heel stom, maar ik kon het dus gewoon niet vinden.
3: Oh, dat maakt niet uit. Gaan we binnenkort nog eventjes opzoeken.
1: Ja, dus ik heb een ander nummer ingezet die ik wel heel passend vind voor Jera On Air. Die ik er ook wel bij vind passen. True Love. Hier gaan we naar Born From Pain.

0: Ja, Born for Pain met True Love. En onze True Love gaat ook uit naar Jera.
1: Zeker.
0: Het waren weer mooie dagen. En je hoort het aan mijn stem waarschijnlijk ook wel.
1: Ja, maar je klinkt inmiddels alweer beter dan de laatste dag.
0: Ik sla niet over. Dus ik heb de baard in mijn keel gekregen. En nu is die langzaam aan het groeien blijkbaar. Maar nee, de hele dag alweer keelsnoepjes zitten fretten en doen.
1: Lekker bezig.
0: Dus yay, feest.
1: Ja, het feest was het sowieso op Jera. Want het was een bizar fijn festival weer. En ondanks de hitte was het gewoon zo ontzettend goed geregeld.
0: Wat ik ook van heel veel mensen hoor is, ondanks dus alle dingetjes met het weer, dat de communicatie vanuit organisatie heel erg fijn was.
1: Ja.
0: En ook alles wat geregeld was en dergelijke. Super nice. Iedereen zeiknat, maar op een goede manier.
1: Ja, nee, dat zeer zeker. En ja, jij stond natuurlijk ook nog eventjes op Jera te shinen, buiten onze uitzending om, samen met Roel, in de Silent Disco.
0: Klopt inderdaad. Donderdagavond mochten we nog eventjes in de Quill gaan ons ding gaan doen. Terwijl beneden ons nog eventjes een laatste stukje van Cold Grip bezig was. En naast ons de heren van de Wunderstunde aan het draaien waren. Oftewel een uur lang alleen maar
1: Wonderwall
0: koffers.
1: Nice.
0: Hoe ga je daarin bewegen? Nou, dat werd gewoon lekker allemaal schuurliedjes en dergelijke. En heel wat anders dan wat je normaal op het festival hoort. En dat ging hartstikke leuk. Ik heb ongelooflijk gelachen.
1: Ja, ik heb ook zo'n lachen om de verschillende moves die op de dansvloer werden gedaan.
0: Ja.
1: Van mensen die stonden te toesteppen tot zonder te morsje. En inderdaad een beetje zonder te schuren daar.
0: Polonaise. Ik heb een polonaise gezien.
1: Die heb ik ook gezien. Zelfs over het podium een stukje.
0: Ja, nou kijk, hartstikke mooi. Dat konden wij dan weer niet zien. Want er stond een heel groot scherm voor.
1: Ja, precies.
0: Maar nee, het was heel vet. Ook even shout-out naar Hard-Hitting Frames. De fotograaf die daarbij was, Mikkel. Die heb ik al heel lang niet gezien. En blijkbaar volgde me al een tijdje, niet wetende dat hij die concertfotograaf is. En die heeft ook een paar hele toffe plaatjes geschoten van ons daar.
1: Geweldig, dus, het gaat er inderdaad even uit, of opzoeken. En een van de mensen die ik daar tegenkwam tijdens de show waar jullie stonden,
0: uh-huh,
1: en waar inderdaad Cold Grip kaart stond te spelen, dat was een van de heren van Deep Root. Deep Root, inderdaad.
0: Ja, heb ik gezien hoor, Deep Root.
1: Ja.
0: Dat was heel slecht gesmeerd.
1: Ja, maar ook code Deep Root.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, Deep Root die stond er ook in het publiek lekker te genieten van wat er was. En zoals beloofd, we gaan vandaag ook bands draaien die we tegenkwamen, maar die niet op Jera hebben gespeeld. En we hebben hier een van de bands en dat is Deep Root met Frenzied.

0: Ja, dat was Deep Root met Friends Heat. Ik heb ze zelf niet gezien, maar ik moet zeggen, ik heb heel weinig. Ben ik maar over de trein heen gelopen, want het was zo bloedverziekend heet. Dus ik heb heel weinig. Ik heb wel veel mensen gezien, zeg maar, bij de Quail. Mm-hmm. Want er was een hele possie vanuit het zuiden. Die was daar aanwezig. Maar verder heb ik gewoon op het terrein zelf heel weinig mensen gezien of gespot of whatever.
1: Het is mij af en toe gewoon niet gelukt om gewoon even snel ergens naartoe te gaan. Vond ik wel heel erg gezellig overigens.
0: Dat is, ja, maar dat is ook wel weer het voordeel van zo'n festival. Er zijn wel belachelijk veel mensen. En zo'n beetje de halve sociale wereld is daar.
1: Ja, dat is helemaal zo. En vooral ook iedereen is een goede bui. Zelfs ondanks de hitte vond ik het wel heel erg top om te zien dat mensen gewoon zo relaxed waren. Kon ik eigenlijk niet anders trouwens.
0: Nee, klopt inderdaad. Het was gewoon voor iedereen een soort van gezamenlijk leed.
1: Ja,
0: en dat was mooi om te merken. Want je zag ook iedereen gewoon klooien met water en met doekjes en whatever. Ik weet niet hoe vaak ik ben nat gespoten als ik ineens ergens langs liep. En het was gewoon allemaal oké.
1: En je was toch al nat van het zweet, dus het maakte ook niet uit of er nog een beetje bij kwam.
0: Echt, ik had een melange om me heen hangen thuis. Dat was niet te doen. Ik heb ook meteen alles echt chemisch gereinigd volgens mij. Ik heb mezelf als een soort van vee tegen een muur gezet en laten plasbuiten. Nee, niet laten plasbuiten. Je ziet het voor je, hè?
1: Ik zie het helemaal voor me.
0: Precies. Eet in een trog. Nee, dat niet. Nee, dat. Maar het was echt. Je merkte gewoon dat alles meurde. En dat was oké, want iedereen meurde.
1: Ja, dat is ook wel zo. De een iets meer dan de ander. Maar,
0: ja, dat is ook wel weer zo.
1: Maar wat ik wel heel erg vet vond op het festival, hadden ze ook gewoon douches op het terrein.
0: Ja, nee, ik heb er wel wat van gezien. Lullig is wel, de deur kon niet dicht.
1: Ja, maar goed, echt alles uitdoen zul je toch niet zo gauw daar doen. Want je trekt toch wel natte kleren aan.
0: Ja, maar toch weet je hoe lekker het is om gewoon eventjes overal koud water langs te laten lopen.
1: Ja, dat weet ik. Dat heb ik gedaan. Ja. Iedere avond dat ik terugkom in het hotel heb ik gewoon echt even lekkere tijd genomen om lang onder die douche te blijven staan voordat ik mijn bed ingedoken ben.
0: En terecht.
1: Ben.
0: Bij ons was het ook, dan kwamen we thuis en dan was het nog belachelijk warm in de B&B, want we hadden geen airco. Dus het was gewoon alles openzetten, ventilator op standje terror. En we gingen gewoon even nog buiten zitten en een beetje doomscrollen en nog wat drinken en dergelijke. Totdat op een gegeven moment zoiets was van, ah kak, het is nu zoveel uur later. We moeten toch echt wel eventjes nu onder de douche en daarna gaan tukken. En dan ook gewoon alles open laten staan. En op het moment dat je gedoucht had en je gaat je afdrogen.
1: Dan ben je weer nat.
0: Dan kan je je nog een keer afdrogen. En dan nog een keer en dan nog een keer.
1: Oh, ben ik nu blij dat ik net eventjes dat ietsje extra heb uitgegeven om gewoon een hotelkamer met airco te hebben. Wat was dat?
0: Maar ja, dat snap ik wel. Maar nee, daarentegen was het ontbijt wel echt lekker.
1: Dat geloof ik. Dat heb ik pas alleen de laatste ochtend gedaan, vlak voordat ik naar huis ging. Dus de ochtend na je era.
0: De rest van de ochtend niet ontbeten, hè?
1: Nee, ik ontbijt eigenlijk nooit.
0: Oeh, dat is, als je de kans hebt, gewoon alles doen, hoppa.
1: Nou ja, en hier weer niet op no turning back. Met no

0: Frank.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, en dat was net surf met Pendulum Blade. Ik wil zeggen Pendulum Babe. Zo, mijn hoofd werkt toch niet helemaal zoals ik wil. Maar we hadden ze natuurlijk afgelopen weekend ook spontaan in de uitzending. Want ze kwamen even supergezellig eventjes een andere band vervangen.
1: Inval band surf, die was er weer eventjes. En dat was supergezellig. Dus dat is weer het lekkere gewoon met korte lijntjes.
0: Ja, dat zeker.
1: Even een appje van, hey, kunnen jullie toevallig? Ja hoor, oké, dan zien we je zo.
0: Ja, en het scheelde dat ik ze net, ik denk 10 minuten daarvoor, voordat de appje stuurde, nog tegenkwam. Toen ik net de merchmarkt uit kwam rennen.
1: Ja.
0: Dus ja, echt surf, thanks dat jullie er weer waren. En we zeiden het al tijdens die uitzending. We gaan er een terugkeerend itempje van maken met hun.
1: Het lijkt me wel inderdaad. Ze zijn zo vaak ineens nog even teruggekomen. Dus helemaal goed. Hartstikke gezellig altijd. Leuk. En het is ook een band die altijd wat te vertellen heeft. Want ze zijn constant bezig.
0: Ja, en ook een band die flink aan de toeren is. Ze hebben net weer wat volgens mij in Duitsland gedaan. Ook, of gaan weer naar Duitsland.
1: Ja, ze hebben meerdere dingen in Duitsland hadden ze staan inderdaad. En ongetwijfeld heeft Nienke weer wat in de planning staan. Ik weet het niet. Dat is altijd een verrassing, ook voor de band zelf.
0: Ja, maar die regelt echt de meest bijzondere dingen. Want door haar zijn ze mede ook in Japan geweest.
1: Ja, nee, klopt. Kijk, toen ze hier speelde, hadden we daar een heel gebeuren over inderdaad. Dat ze in één keer zagen staan van, hey, Nagasaki. Is dat de naam van een club of iets dergelijks? Nee, dat is gewoon een stad. Sorry, wat? Ja, nee, dat hebben we eventjes geregeld via ook Bureau voor de Kunsten en dergelijke, subsidieregeling gedaan. Dus dat, die is lekker bezig met / voor de band.
0: Ja, zeker. Echt, als je een hele goede manager wil hebben, kijk haar heel erg lief aan.
1: Ja, ik denk dat ze het al druk genoeg heeft.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En ja, we zeiden het al dat, met name ik ben heel veel bands tegengekomen. Jelle heeft iets minder gezien. Maar ik kom onder andere ook de heren van Overwhelmed tegen. Die waren ook echt ontzettend aan het genieten. En ik zit nu toch even te twijfelen of ik ze tegenkwam tijdens Free Throw. Of dat ik ze tegenkwam tijdens Sugar Spine. Want het is eventjes vaag.
1: Why not both?
0: Dat zou ook nog wel eens kunnen. Want sommige mensen kom je inderdaad overal tegen.
1: Dat is ook zeker waar inderdaad. Welke heb je erin staan?
0: Ik heb de laatste release van ze erin gezet, Starcross Lovers.
1: Gezellig, Overwhelmed.

0: Ja, overwhelmed star-crossed lovers waren ook echt onwijs hard aan het genieten van Jeroner.
1: Dat snap ik wel inderdaad.
0: Ja, en ja, wellicht over een paar jaar dat zij een keertje daar ook iets tofs kunnen gaan doen. Maar ja, het hele festival dat stond zo ontzettend vol met zoveel vette dingen.
1: Ja, zeker. Nee, ik vond het leuk om te zien ook dat de gevoelsmatig, dus de Quail, ook weer nog uitgebreider was gemaakt qua line-up.
0: Ja.
1: Waar het vorig jaar een paar bands waren, was het nu gewoon voor mijn gevoel echt, nou ja, volgens mij echt iets van 15 bands of zo. Ik weet het niet eens hoeveel er uiteindelijk zijn geweest. Ik heb het blaadje ook net weggegooid. Super handig.
0: Ik heb hem denk ik, nee, ik heb hem niet in deze tas zitten. Dat is jammer.
1: Nee?
0: Maar ja, wat ik wel heel vet vond, is dat het gewoon nu echt een volwaardige stage en een volwaardige beleving voelde. Want ja, voor de mensen die er niet waren, moet je je voorstellen dat je tussen een heleboel zeecontainers staat met een podium die daarachter nog een verhoogd stage had. Ja, het had iets heel bijzonders om te zien ook.
1: Ja, en dat was ook een beetje het doel volgens mij. Vorig jaar hadden ze natuurlijk die geweldige botauto-unit staan.
0: Dat was ook een silent disco trouwens.
1: Ja, waar, zeg maar, vlak bij ons, dus tegenover de biergarten.
0: Mm-hmm.
1: En nu hadden ze een soort van, ja, containerdorp-achtig vibe gemaakt naast de entree. En dat tot 11 uur 's avonds hoorde dat bij het festivalterrein. Daarna werd van alles nog wat omgebouwd. En vanaf 12 uur was het alleen maar vanaf de camping te bereiken. Tot een uur of 3 of zo.
0: Mooie tijd wel.
1: En de beelden die ik heb gezien, zeg maar, van nadat de bands klaar waren. En dat dus dat het enige was wat nog open was. Is gewoon volle bak.
0: Lekker.
1: Dus alleen maar vissen. Dus dat, nice. Dat is heel goed.
0: Ja, en we kwamen er ook op een gegeven moment zelfs mensen tegen. Zelfs toen we alweer buiten het festivalterrein stonden. Toen jij en Roel geloof ik alweer richting huis gingen.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En dat was in ieder geval een van de heren van Third Ego. En die kwam nog even polsen over of we al een of ander, of een stukje leesvoer hebben gelezen. Maar in ieder geval Jeroen, not just

0: Distortion.
1: Ja, dat was Third Ego met Not Just a Memory.
2: Dat heb je goed onthouden.
1: Yes, bam. Nice. Het was dus wel een memory. Nee, die kwamen we buiten nog eventjes tegen toen wij de auto weer gingen pakken. En net voordat alle pleuris uitbrak.
2: Nou, ik heb nog daarna ik denk een uurtje of twee op het terrein nog doorgebracht. En gelukkig was dat toen nog niet zo. Ik heb zelfs die hele pleuris niet meegekregen. Ik was gewoon knock-out op dat moment.
1: Oh, nou, dat heb je goed gedaan. Want ik was volgens mij echt net een kwartiertje thuis. Ik heb nog een paar dingen in de tuin binnen kunnen halen. En het werd donker en het ging helemaal los. Ik dacht op een gegeven moment van fucking hell, deze hagelstenen die gaan gewoon door de ramen heen komen.
2: Want, oh, jimmig.
1: Het kan gewoon niet anders. En ik zag vanmorgen, trouwens ook nog gisteren was het alweer volgens mij.
2: Je bedoelt afgelopen maandag en afgelopen zondag.
1: Precies.
2: Zo, nou, zo. Tijd is heel raar op het moment.
1: Ja, klopt inderdaad. Want het moment van uitzending zit ik op Ameland. Dus dat is nog een keertje wat anders. Nee, afgelopen zondag zag ik ook ineens dat een stuk stoep was weggeslagen. Omdat gewoon al het zand daaronder gewoon weg was gestroomd.
2: Oh, dus
1: ja, het is lekker tekeer gegaan. Laten we daarop houden.
2: Zeker. En ook op het festivalterrein zelf is het een en ander gesneuveld. Onder andere ook voor de Hardcore Foundation.
1: Klopt, inderdaad. Ik zag het ook langskomen.
2: Ja, die zijn in ieder geval een hoop merch kwijt. Waarmee ze normaal gesproken juist hele goede dingen kunnen doen van hetgeen wat ze opbrengen. Dus ik hoop echt dat ze gewoon kunnen herstellen hiervan.
1: Ja, en gewoon heel simpel een verkooptent.
2: Ja,
1: die is helemaal naar de kak.
2: En wat helemaal cru is, zij hadden net daarvoor, hebben zij Radio Bob, onze collega's uit Duitsland, hadden zij net geholpen met hun tent in veiligheid brengen.
1: Oh, serieus?
2: Ja.
1: Oh, fucking hell.
2: Dus dat maakt het nog wat, wat frustrerender ook voor.
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik allemaal wel goed dat ze het in ieder geval de anderen ook hebben geholpen daarin. En hopelijk kunnen ze weer gewoon snel alles bij elkaar krijgen. Want zeker het festivalseizoen, dan staan ze weer overal en nergens. Ik gok dat ze ook zomaar weer op IPA zullen staan de komende weekend.
2: Grote kans.
1: Dus laten we ervan uitgaan dat het weer goed komt.
2: Ja. We gaan gauw door met weer een band die we zijn tegengekomen, waarvan de drummer meespeelde bij Cold Grip. Eerst Spear Retrogression.

0: Distortion.
1: Ja, dat was net Spear met Regression. En Spear die is echt ontzettend lekker bezig. Want ze staan op meerdere Rising Festivals.
2: Ja, klopt. Inderdaad. In oktober kan je ze ook weer zien in het zuiden van het land. Op Rise or Die Fest.
1: Dat is heel erg in het zuiden. En iets minder zuidelijk, maar nog steeds ja. In het zuiden hebben ze in april komend jaar ook wat.
2: Ja, volgend jaar april inderdaad is er eventjes een nieuw festival bekendgemaakt. Eind vorige week kwam dat ineens naar buiten met Have Heart, Superhaven, Incendiary, Angel Dust, No Pressure, Pest Control. Spear dus ook inderdaad. En eentje waar ik zelf heel blij van ben, die ik steeds vaker ook op posters zie, is Defiance. Die we ergens, volgens mij, in de herfst vorig jaar of zo, toen ze net een eerste EP'tje, of in ieder geval eerste paar nummers hadden, in de uitzending hadden. En daarna zijn ze gevoelsmatig flink de lucht in geschoten. Dus tof om te zien dat die er ook bij staan.
1: Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd naar wat verder nog bekend gaat worden. Want het staat op de poster in ieder geval Plus Many More.
2: Dus het zijn twee dagen.
1: Dus, ja, ja, zeker. We gaan gauw door naar het volgende band die ook op het terrein rondliep op Jera. En dat is Trickstate. En die staan komende vrijdag, tijdens Hardcore Vrijdag, ook samen met Bob Mess en natuurlijk met Bone Ripper, die hun album release show dus speelt daar zo.
2: Oeh, dat wordt wel feestje, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Is in ieder geval Trickstate met Fire.

0: Session.
1: Ja, dat was Fire van Trick State. Was dat een nieuwe release of niet?
2: Nou, volgens mij hebben ze nog niet zo heel erg veel uit. Dus het is volgens mij allemaal nog redelijk nieuw.
1: Oké, dat is helemaal mooi.
2: Dan als ik het goed heb, ik zit nu even te twijfelen hoor.
1: Bij deze claimen we het gewoon als nieuw.
2: Oké, vooruit. Dit is nieuw. Maar echt, ja, super vette band. En jij zei het net al, het klinkt on-Nederlands goed eigenlijk.
1: Ja, en die stem, er zit gewoon een bepaald iets waardoor je niet meteen opvalt dat het Nederlands is. En dat vind ik fijn. En ik vind het kut om altijd de stempeltje on-Nederlands erop te plakken. Maar dat gevoel heb ik er wel bij.
2: Ja, maar stiekem kunnen we eigenlijk wel concluderen na afgelopen weekend en ook met alle bands die we voor vandaag in de lijst hebben staan. Aha. Dat Nederland eigenlijk best wel vol zit. En trouwens de lage landen best wel vol zit met hele vette bands.
1: Ja, maar dat zie je inderdaad op een Jera dus ook gewoon weer langskomen. Dat er echt een breed scala aan Nederlandse bands rondloopt. Maar ook gewoon live speelt. Elkaar support.
2: Hmm.
1: En dat is mooi om te zien. Want zelfs de vroege tijdstippen stond gewoon vol.
2: Ja, nou ja, kijk maar naar een Curslifter. Die hele tent stond vol. En ook gewoon echt vol aan gewoon met de circle pit. Of nou ja, het toesteppen. Crowdsurfen, alles gebeurde daar. Ondanks dat het echt gewoon verziekend warm was.
1: Ja, nee, dat was het zeker. Daarom goed om te zien dat het goed gaat. Het is gezond, volgens mij.
2: Zeker. En een hele vette release show die komende vrijdag is, wat we net al aanhaalden. Het is Hardcore Vrijdag. Dat is de show van Bone Ripper daar tijdens die. Dus die ben ik trouwens niet tegengekomen op Jera.
1: Nee, maar morgenavond release show is wel belangrijk om even te benoemen.
2: Dit is Divine.

0: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter.

0: Met deals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
4: Welkom

0: Oh, ik verwachtte eigenlijk nog dat er een sweepie kwam. Maar nee, dat was Call of Love met de Fate of Ophelia. En het was blijkbaar ook de Fate van Jelle, want geen sweepie.
1: Nee, nou, dat kan gebeuren. Ja, ik dacht even kijken of je nog een klein beetje scherp bent vanavond.
0: Ik zeker niet. Echt niet.
1: Hey, ik kwam natuurlijk ook van Call It Off weer de nodige mensen tegen. En wat wel heel erg tof is, Sergei heeft natuurlijk ook een paar leuke films gemaakt die nu op de socials van Jeroen er terug te vinden zijn. En het is weer hilarisch geworden, dus ga ze zeker even checken. En ja, het is ook natuurlijk het tweede uur van onze uitzending van Live op Kink Distortion, nog steeds donderdagavond. En ik weet niet hoe het met jou zit, Jelle, maar toen ik zondag thuis kwam, ik had echt zo'n soort van oorverdovende stilte gevoel, gewoon toen ik mijn kamertje instapte.
0: Ja, ik woon niet alleen, dus ik heb dat niet.
1: Nee, oké, dat scheelt. Maar voor mij was het wel eventjes een soort van, aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant was het een soort van overweldigend.
0: Ik was wel blij toen op een gegeven moment waar wij zaten eventjes geen bands aan het spelen waren om ons heen. Want dat is al een cacophonie van hier tot Jeruzalem. En je voelde gewoon dat er in één keer een druk op je oren wegviel.
1: Ja, nee, dat snap ik helemaal. Ik ben trouwens voor mijn weetje deze week eventjes in een beetje die after festival dip gedoken. En dat bedoel ik niet de dip nadat je op een of andere festival alles nog wat gebruikt hebt. Want ook zonder verdovende middelen kun je een after festival dip ervaren. En dat komt onder andere doordat je een cortisol adrenaline crash hebt. Want dagenlang stond je tussen van alles en nog wat echt een stukje adrenaline en stresshormonen veroorzaakte. Door onder andere de fat of more spits waar je in stond. Het slaaptekort, de constante prikkels. En zodra je dan thuis komt, dan kletteren deze spiegels omlaag. En dat zorgt voor extreme vermoeidheid en een futloos gevoel. Daarnaast natuurlijk ook de daling van endorfine en dopamine. Het luisteren naar je favoriete bands, de gezelligheid met vrienden. Dat zorgt voor een constante aanmaak van dat gelukshormoon, dopamine en de endorfine. En natuurlijk ook, behalve die hormonen, het knuffelhormoon wat je van iedereen krijgt die je eventjes komt omarmen. Dus ook dat komt naar boven. En als laatste, je melatonine is compleet in de war. Omdat je op andere tijden gaat slapen, door de hitte niet slaapt. Als je op de camping staat, ook nog alle herrie om je heen. Dus ja, je lichaam moet daar echt keihard van herstellen. En de een wat meer dan de ander. Maar die after festival dip, die bestaat wel degelijk. En ik heb natuurlijk jou natuurlijk ook gevraagd, Jelle. Wat is jouw favoriete herinnering van Jera? En toen kom je met een nummer van Yaya the Cat binnen.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik heb niet veel bands gezien. Maar op een gegeven moment hobbelde ik nog wel eventjes langs. In, nou weet ik, volgens mij is het de Hak. En daar was Yaya the Cat bezig met het laatste nummer. En dat hadden ze wel uitgesponnen tot, voor mijn gevoel, iets van 10 minuten.
1: Okay.
0: Maar het hele podium stond vol. Het was één groot gekkenhuis, gezelligheid. Met crowdsurfers op de mensen op het podium.
1: Okay.
0: Dus dat zag er hartstikke gezellig uit, hartstikke leuk. Dus ik denk, die neem ik gewoon mee. Dit is in ieder geval Yaya the Cat met
1: Here Come the Drums.

0: Pulsation.
1: Ja, dat waren de heren van Pulsation met Live Lesson. Van hun nieuwe plaat. Nieuwe EP is het volgens mij.
2: Ja, alweer een tijdje terug uitgekomen. Ja. En die gasten gingen zo ontzettend taf en hard tijdens de pits. Tijdens onder andere Cold Grip en ook tijdens Sugarspine.
1: Ja, volgens mij bij Phil Territory zag ik ze ook voorbij komen. En ik had het idee dat daar ook een koffertje werd gespeeld. Ik gok zomaar Bulldoze als ik ze een beetje ken.
2: Ja.
1: Dus die zijn wel losgegaan.
2: Ja, dat zeer zeker. Het was echt heel erg leuk om te zien. En ook een enthousiasme en ook gewoon de liefde voor de scene die zij ook even meenemen.
1: Ja, zeker.
2: En liefde voor de scene of liefde voor festivals. Jij gaat dit komende weekend, of jij staat vanavond eigenlijk alweer te draaien.
1: Ja, op het moment van deze uitzending dan zit ik samen met onze andere host Roel alweer op Ameland. Vanwege Madness Festival. Ja, altijd heel erg leuk, heel erg gezellig, heel vet. En er zijn ook nog een paar leuke bands. Dus we hebben onder andere Flut met...
2: Ik heb er vet veel zin in.
1: Dat klopt, zeker wel. Ik was...

0: Ja, Arsene met die Kees Lovingly en een beetje die keying, dat waren we allemaal aan het doen tijdens de afgelopen weekenden.
1: Hey, ik heb het gevoel dat ik nog steeds ermee bezig ben, joh.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen, want het was ook echt zo belachelijk warm.
1: Ja.
0: Ik was nog wel trouwens benieuwd, hè. Heb jij toevallig The Wall of Dead nog bekeken?
1: Nee. Ja, van buitenaf.
0: Ja.
1: Maar voor de rest niet.
0: Dat is wel echt jammer, want het was wel een van de vetste nieuwe toevoegingen die op het terrein waren. En voor de luisteraars thuis, als je niet weet wat Wall of Death is, behalve dan natuurlijk tijdens een show waar gewoon een heleboel mensen tegen elkaar inrennen. Mm-hmm. Er was een nieuw soort podium, wat ook volgens mij op de Zwarte Cross staat, als ik me niet vergis.
1: Zou goed kunnen.
0: Het is een rond podium, echt gewoon letterlijk een ronde ton eigenlijk op zijn zijkant. Ja, een cilinder inderdaad. Gemaakt van houten planken. En er werd een show ingegeven waar in het midden daarvan een band speelde. En eromheen waren een aantal motoren die een hele vette show gaven. En ik ben niet zo van heel hard geluid, behalve als het gaat om muziek. Dus ik heb daar met een koptelefoon en oortjes in gestaan. En ik dacht eerst van, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet gaan verwachten. Maar ik heb echt met een gigantische grijs op mijn kop gestaan, omdat ik het zo vet vond.
1: Nice. Ja, weet je wat ik de vetste nieuwe toevoeging op het terrein vond?
0: Nou?
1: Rotdok.
0: Oh ja, maar we hebben volgens mij met heel Luik en Puur geleefd van die dingen.
1: Oh mijn god. Luisteraars, mocht je niet weten wat de rotdog van Hans Worst is. Dat is een hotdog met saus en met kaas. Omwikkeld met bacon. Dat ook nog eens een keertje gewoon goed aangebakken en gedaan. Op een bedje van andijvie met een fucking lekker sausje erbij.
0: Een soort van biersausje was
1: het. Ja, en daar kan je gewoon letterlijk de hele dag op doen. En zeker met die temperaturen, we hadden het als lunch. En je hoeft gewoon de rest van de dag amper nog wat te eten. Dat was zo top.
0: Voor mij was het mijn ontbijt. En het was voor echt een dat stukje energie wat we nog even nodig hadden. Dat was er perfect voor.
1: Ja, zeker. En ik kende hem vooral van zijn hete sausjes. Maar dus nu ook eindelijk van de legendarische rotdog. Godsamme, meer van dat.
0: En we kwamen nog veel meer mensen tegen. Onder andere ook Jeroen van Kalamesh. En ja, die heeft natuurlijk een tijdje terug voor ons ook eventjes lekker hard lopen schreeuwen. En die kan vandaag ook niet ontbreken in het lijstje, want het is gewoon altijd leuk om ze tegen te komen. Hier is Niva Kalamesh.
2: Yo, King Distortion! Dit is Kalamesh! En je luistert naar...
3: Live! Yeah!

0: Ja, dat was Gallimhaes met Godtribe. Fijne band toch?
1: Ja, ik blijf met heel veel plezier naar luisteren. En het zijn ook gewoon supergezellige mensen gewoon.
0: Ja, zeker. Het is dan wel allemaal hele godsgegloeiende tyfusherrie. Maar het zijn stiekem gewoon hele lieve en gezellige jongens.
1: Maar dat zijn volgens mij eigenlijk bijna... Nou, sowieso alle bands volgens mij die we tot nu toe gedraaid hebben.
0: Ja, zo'n beetje wel. In ieder geval van degene die ik ken.
1: Nee, ik zit even te denken, nou ja, sowieso, volgens mij draaien we ook geen dingen van mensen die we niet leuk vinden. Dus,
0: nee, van klootzakken, daar gaan we niks van, van draaien. Dat lijkt me geen goed idee.
1: Nee. En ja, elk jaar kom ik natuurlijk ook weer een band sowieso tegen, die ik gewoon heel erg graag zie en ook heel erg graag luister. Mm-hmm. Maar weet jij denk ik al welke band het is, of niet?
0: Nou, er zijn er zoveel, dus ik heb geen idee.
1: Nou, het gaat in dit geval om Campus. Die kwam ik op de laatste avond op de valreep nog eventjes tegen. Die wilde eigenlijk heel graag nog even bij ons aansluiten, ook in de uitzending, maar... Ja, voor een heleboel mensen heeft de warmte echt parten gespeeld. En zo ook voor onze vrienden van de show van Campus.
0: Parten of party?
1: Parten.
0: Oké.
1: Okay. Ja, geen party in dit geval. Want het was, zelfs een party was te veel.
0: Oh, jongens.
1: Hey, Jelle. Ja? Wat zou je zeggen? Volgend jaar weer, Jera?
0: Lijkt mij op zich een goed idee.
1: Nou, dan gaan we nu gauw nog even wat luisteren op wat we... Nou, wat ik trouwens sowieso ook op Jera heb gezien. En dat gaat natuurlijk op Campus. En dan hebben we na de boodschapjes gaan we nog eventjes een half uurtje voor jullie door. En dan hebben we nog het een en ander voor jullie klaarstaan.
0: Gezellig. Tot zo.
1: Tot zo. Hier is Campus met Young Bastard.

0: Kink.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Goedemorgen.
13: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band meegenomen die ik ineens bij mij voorbij zag komen afgelopen week, dankzij de drummer van de band die ook op Jera stond, namelijk Turbo Negro. Helaas heb ik ze trouwens zelf moeten missen, want na 3 dagen zwoegen in de bloedhitte vond ik het begin van de avond op zaterdag wel weer mooi geweest. En gezien de hel die losbarstte, was het ook zeker geen slecht idee. Ja, ik kom er dus net pas achter dat deze band al sinds 2012 actief zou zijn, maar dus bij mij nooit eerder op de radar is gekomen. Blijkbaar laveren ze al een hele tijd lekker in die Turbo-jugend scene. Ja, je weet wel, dus de fans van Turbo Negro die echt van alles organiseren. In heel Hamburg trouwens heb je de Turbo-jugend dagen, waarbij het volgens mij een hele week alleen maar bands gelieerd aan Turbo Negro en de Turbo-jugend. Dat is één groot feest. En heel gek is trouwens dus ook niet dat deze band daar ook onder geschaard wordt. Want de drummer is ook de drummer van Turbo Negro, namelijk Tommy Manboy. En deze single kwam vorige week bij mij langs als nieuwe release. En ik heb hem alleen op YouTube kunnen vinden als videoclip. Dus niet op de streamingsdiensten, heel gek gezien. Het is gewoon lekker ongecompliceerd in beeld gebracht en een heel erg fijn nummer. En als je de eerste genoemde, zoals eerder genoemde, Turbo Negro-achtige deathrock lekker vindt, ja, dan is dit precies jouw straatje. Voeg er een iets meer punkrock geluid aan toe. En het is gewoon heerlijk herkenbaar. En fun fact, de vriendin van drummer Tommy Manboy gaan we binnenkort op Halfpop zien. Zij is namelijk de frontvrouw van Blood Command. Deze week is mijn gevonden oorwerp Boy met Neon Boys.

0: Ja, en dat was net Boy met Neon Boys, Jellesco van deze week. En voor Jellesco hoorde je nog eventjes de heren van Red Skelliet voorbij komen. Die heb ik even voorbij zien, Jezus ongeveer, want ik wilde ze net eventjes hoi zeggen. Maar helaas, ze waren alweer de andere kant op gelopen. Ja, en ook zo de volgende die we zo meteen gaan draaien, die heb ik niet gesproken, maar die zag ik wel voorbij komen. En die stonden bij Free Throw. En in één keer zag ik een sticker op de pilaar geplakt worden. Oh. En iemand heel blij erbij kijken. En dankjewel voor het aanwakkeren van ook mijn stickerplak moment. Want ik heb toen gelijk maar de sticker van Luif en Puur daarnaast geplakt.
1: Oh, lekker dan. Goed bezig, goed bezig.
0: Ja, wel gelijk de allerlaatste die ik maar kon vinden.
1: Oh. Ja. Nou, wel een goede plek dan in ieder geval, toch?
0: Ja, dat zeer zeker. Hey, en met die hitte, we hebben natuurlijk ook even zitten brainstormen over of we eventueel volgend jaar weer iets van merch moeten gaan meenemen. En er werden al dingen geopperd als bijvoorbeeld ORS-tabletjes met een stamper op. Dat we in ieder geval de Luif en Puur erop hebben staan.
1: Van die koelingdoeken.
0: Ja, en dan inderdaad met het Luif en Puur logo. Ja. Oh,
1: Luif en Cool.
0: Ja, of Cool en Puur.
1: Ja, kan ook. Maar Luif en Cool, ja. Gaan we nog eventjes overdenken. Heb je nou een goed idee hoe we dat moeten gaan noemen? Laat ons eventjes weten op de socials. Instagram, Luif en Puur.
0: Ja, of een hele toffe andere soort merch items zou ook wel heel erg welkom.
1: Ja,
0: wel betaalbaar.
1: Ja, dat is op zich wel handig. Dus niet dat we ineens industriële ventilatoren moeten gaan laten maken waar dan ons logo op staat. Zou leuk zijn, maar een beetje onhandig.
0: Ja, het is ook zo lastig meenemen. We hebben geen pick-up truck of wat dan ook.
1: Tenminste, nee.
0: Ik weet niet wat jij... Of jij hebt nog steeds dezelfde, denk ik.
1: Ja, dat is geen pick-up truck.
0: Nee, daarom. Dat gaat hem niet worden.
1: Nee, dus wellicht. We hebben nog even zomaar over te brainstormen.
0: Ja, een klein jaartje. Die hebben we ook nog gehad, inderdaad.
1: Ja, stormparaplu.
0: Ook, ja, die mag ik niet meenemen op het terrein, hè?
1: Kutwereld.
0: Ja, maar in ieder geval de stickerplakkers van de dag, dat waren Ivy Fox. En ik denk dat ze de beste dag van hun leven hadden. Daar gaan we ook maar naar luisteren.

0: Ja, dat was Good Clean van Positively Positive. Stonden helaas niet op Jera, maar het is wel een instelling die we allemaal zo'n beetje hadden, alle dagen. Je bent met z'n allen en blijf positief en je komt er wel doorheen.
1: Ja, dat zeer zeker. En ik wil even een hele dikke shout-out doen naar onder andere René, die ons onwijs heeft geholpen weer dit weekend met alles rondom het binnen kunnen komen en naar de perstent kunnen komen, onze auto kunnen neerzetten en weet ik wat. En de lieve woorden die ze voor ons had elke keer. Mm-hmm. Kelly, die we vooraf vooral hebben gesproken over het zijn van Live & Pure op Jera On Air. En Thijs natuurlijk, die weer...
0: Nou,
1: ja, die ons gewoon zo ontzettend weer van tevoren en ook tijdens Jera trouwens heeft geholpen om ervoor te zorgen dat onze studio op zijn plek kwam. En dan hebben we natuurlijk Mark, onze bannerman, die onze banner op een pontificale plek heeft neergezet of neergehangen.
0: Bannerman.
1: En natuurlijk ook aan het barpersoneel wat in de, ja, in de press area stond. Jullie zijn helden. Thanks ervoor.
0: Ja, het was heel gezellig weer. Net zoals vorig jaar, zonder dezelfde... dames allemaal weer. Dat was heel fijn. We kregen met regelmaat ook gewoon ineens eventjes wat nieuwe koude flesjes water erbij.
1: Een snackje tussendoor.
0: Inderdaad. Dus er werd heel goed voor ons gezorgd. Dank daarvoor. En wie weet het volgend jaar.
1: Ja, ik zou het leuk vinden.
0: Zeker.
1: En daarnaast natuurlijk ook echt onwijs dankjewel aan alle bands en alle gasten die ondanks de hitte toch naar onze studio zijn gekomen.
0: Ja.
1: Het was echt een feestje om jullie allemaal te kunnen spreken, jullie allemaal te zien en sommigen weer te zien en anderen gewoon te mogen leren kennen. Ja, wij kijken heel erg naar uit naar alles wat er in de toekomst nog gaat komen. En eentje die zou langskomen, wat helaas niet is gelukt, dat was de band All Time Low.
0: Ja.
1: Maar met goede reden. Gelukkig stond degene die langskomen s'avonds wel op de bühne om een hele vette show neer te zetten. Wij kregen het verzoek om tijdens die uitzending geen oud werk te draaien. Maar ja, toen ik mijn laatste rondje om afscheid te nemen bij iedereen over het terrein deed. Ik stond bij de Eagle, ik liep er net langs en in één keer hoor ik in een vol ornaat hoor ik in één keer Dear Maria voorbij komen. Ja, en dan kan ik niet blijven of doorlopen. Ik moet dan blijven staan. Ik moet nog eventjes genieten en eventjes een traantje binnenhouden, omdat het toch wel zo'n fucking fijne editie van Jera On Air is geweest.
0: Zeker.
1: Dus hier is die voor jullie. Zet je speakers open.
0: Met kuchje aan het begin?
1: Nee, dat kuchje, dat ze hebben. Nou, tenminste, ik kon het niet horen daar waar ik stond.
0: Ah, oké, maar hebben we hem nu wel het kuchje?
1: Anders moet jij eventjes...
2: I got you.

0: Distortion.
1: Ja, dat was Nothing Ends Quietly, net zoals heel Jere eigenlijk. Met het nummer A Loving Home. A Loving Home. Ja, en dat voelt bij Jere ook eigenlijk wel een beetje.
2: Ja, zeker. Het is gewoon één grote familie. En wat Thijs vorig jaar heel erg lief zei, we zijn gewoon onderdeel van de familie daar inmiddels.
1: Zeker. We komen steeds meer mensen van de familie tegen. Supergezellig.
2: Zeker. En wat je net hoort, Nothing Ends Quietly, is trouwens bij ons in de uitzending geweest afgelopen weekend. Hebben toen niet gedraaid omdat ze niet op Jera speelden. Dus vandaar dat we vandaag toch nog eventjes wat aandacht eraan hebben besteed.
1: Ja.
2: Super vette band trouwens. Lekkere sound.
1: Zeker.
2: En daarmee zijn we aan het einde van de uitzending voor vandaag gekomen. En kunnen wij eindelijk ons bed weer in. Of tenminste, jij gaat zo meteen het podium op. Ik ga mijn bed in.
1: Ik mag zo direct weer gaan draaien samen met Roelie. Dus zin in.
2: Ja, en bij deze, lieve luisteraars, onwijs bedankt weer. En Studio Jotam, ontzettend bedankt dat we onze studio hier weer mochten neerzetten. En natuurlijk daarvoor Remy en Theo heel erg bedankt.
1: Yes.
2: En Jelle, heel erg bedankt ook voor vandaag weer.
1: Ja, nee, ook bedankt. En ook voor Jera. En laten we het volgend jaar nog een keer doen.
2: We maken er een nog mooier feestje van. En Remy heeft een laatste kans ingediend.
1: Oh god.
2: En dat is een band die we wel afgelopen weekend hebben gedraaid.
1: Ja.
2: Maar die we helaas niet hebben gezien. Maar heel vet.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: King, you gotta recognize Distortion.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink-app. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspektakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Woehoe! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Roermond.nl.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: gaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: King. Distortion.

0: Kink Distortion.
1: Kink. Kink. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: 2,70. Lidl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: King. Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom

0: 15 en 16 augustus, IJssportcentrum Eindhoven.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.